0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: pakken, zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Stuur je appje naar de

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Yeah.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland! Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.

Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het is donderdag 3 september, 7 uur geweest. Tijd voor een nieuwe Kim staat op. En die trappen we af met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Een hele goede morgen.

got us falling in love again. Ik hoop dat ik dat ook doe met de muziek hier op de vroege morgen van RTV Parkstad. Je hoorde Usher en Pitbull. En daarvoor Van Velzen en Baby Get Higher, waar we Van Velzen mee leerden kennen alweer een hele tijd geleden. En dit is uit 1993, R.E.M. en Everybody Hurts.

Veel hits had hij in de Zeros. James Morrison, You Give Me Something. Hoe zou het zijn met James Morrison? Geen idee, al een tijdje niks van gehoord. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij met onder andere Shaggy. Ook Justay, Jackstyle en John komen daarin voorbij. En Maroon 5, What Lovers Do. Maar eerst even lekker wat zomerse muziek op de vroege morgen met UB40 en Robert Palmer. And I'll Be Your Baby Tonight.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Zandvoort. Elke zaterdag van 6 tot 8 op RTV Parkstad. Luister dit weekend weer. Zaterdagavond 6 uur. Parkstad.

I Just Might van Bruno Mars maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog Maroon 5, Melanie C, Just Stay, Jack Style en John en Shaggy. En dit is TLC en No Scrubs.

Sexy, Tender, Love and Care, daar stond het voor. 1999, No Scrubs was een hele grote hit. En die hoorde je hier op RTV Parkstad, waar het nog veel gezelliger wordt met lekkere muziek. Want mijn collega's zitten helemaal klaar voor je. En ik ben er morgen weer met een nieuwe... Kim, sta op. Ik laat je achter met You Can Call Me Al van Paul Simon. En ik zeg graag tot morgen. Bye bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Krammeltje, wist je het al?
15: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
16: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De Varenbeuk in Heerlen-Noord wordt een extra locatie voor groepsvaccinaties van kinderen en jongeren. Ze kunnen daar na een uitnodiging gratis terecht voor vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond, meningokokken en HPV. De andere priklocatie in Parkstad blijft het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Volgens de GGD ligt de vaccinatiegraad in bijna alle Zuid-Limburgse gemeenten onder de kritische grens van 95%, waardoor het risico op uitbraken stijgt. Sami Wahisa uit Brunsum gaat bij PSV spelen met rug nummer 11. De landskampioen neemt 21-jarige aanvaller voor 9 miljoen euro over van NEC. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 seizoenen. Ook Roda JC profiteert. De Kerkraadse club ontvangt naar verluid ruim 1 miljoen euro aan doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding. Op de Vroenkuilerweg in Simpelveld beginnen werkzaamheden aan een hoge drukgasleiding. Enexis legt tot en met vrijdag 18 september eerst een nieuwe leiding in de berm. Daarna volgt een onderbreking van ongeveer 2 weken, waarna bij de rotonde en het spoor boringen worden uitgevoerd. Een deel van de weg wordt afgezet en verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Bij de rotonde vervallen tijdelijk ongeveer 5 parkeerplaatsen. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging. In Parkstad zitten 146 kinderen en jongeren langdurig thuis zonder volwaardig onderwijs. De grootste groep woont in Heerlen, 67 jongeren. Vooral het voortgezet onderwijs wordt getroffen met 100 thuiszitters. Wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp en het speciaal onderwijs zijn belangrijke knelpunten. Ook ontbreken passende voorzieningen voor jongeren met complexe problemen. Heerlen onderzoekt namens de Parkstadgemeenten mogelijke oplossingen. De resultaten worden begin 2027 verwacht. Dan nog het weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Het blijft in Parkstad waarschijnlijk vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Er staat een matige westenwind. Vanavond klaart het wat op en neemt de wind geleidelijk af.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: De spanning, de ontlading,
3: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wil. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: daartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde.
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Automobilisten van en naar Parkstad moeten dit najaar rekening houden met meerdere snelwegafsluitingen. De A76 tussen Kerensheide en Nut richting Heerlen is dicht van 25 tot 29 september en opnieuw van 2 tot 5 oktober. Tussen Den Essen en Simpelveld krijgt het asfalt onderhoud en een beschermde coating. Ook de A79 richting Maastricht gaat tussen Hulsberg en Kruisdonk dicht van vrijdag 16 tot maandagochtend 19 oktober. Rijkswaterstaat waarschuwt voor omleidingen en extra reistijd. 9 woningcorporaties en huurdersorganisaties in Parkstad roepen het kabinet op de winstbelasting voor corporaties af te schaffen. Volgens het regionale overleg huurdersorganisaties gaat jaarlijks straks ruim 1,5 miljard euro naar de belasting, terwijl landelijk 20 miljard tekort komt voor de woningbouwafspraken. De Parkstadse corporaties willen tot 2030 ruim 2,1 miljard euro investeren in onderhoud, verduurzaming en 3500 nieuwe woningen. Zonder lastenverlichting komen die plannen en betaalbare huren volgens hen verder onder druk. Leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Gerardus Majella in Hexenberg samelen 4 weken lang elektronisch afval in. De school doet met 9 andere Zuid-Limburgse basisscholen mee aan de e-waste race. De kinderen krijgen van RD4 les over hergebruik, waardevolle grondstoffen en het brandgevaar van verkeerd weggegooide batterijen. Inwoners kunnen oude elektrische apparaten aanmelden via e-wasterace.nl en de leerlingen halen die vervolgens thuis op. De winnende klas krijgt een schoolreis. Roda JC heeft op de laatste dag van de transferperiode 2 verdedigers aangetrokken. De 21-jarige centrale verdediger Luc Verheij komt over van VVV Venlo en tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen. Daarnaast huurt Roda de 20-jarige Portugese vleugelverdediger Guilherme Peixoto voor 1 seizoen van FC Twente. Beide spelers sluiten direct aan bij de selectie. Daar staat het vertrek van rechtsback J. Kruiver tegenover, die Roda na 79 wedstrijden heeft verlaten. Dan nog het weer. Vandaag overheerst in Parkstad de bewolking en valt af en toe regen of een bui. Later kan de zon even doorbreken en wordt het 22 graden. Morgen blijft het eerst meestal droog. Later volgen er weer buien en trekt de westenwind aan. Het wordt dan ongeveer 23 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
11: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
13: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd.
15: De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijger.

Die Die. Shakira samen met Bruno Boy. En daarvoor zat Duane Duane. En Is There Something I Should Know? Ik weet het niet, misschien wel. Wat ik je wil vertellen is natuurlijk... Het is donderdag 3 september 2026. Tot 12 uur ben ik bij je. En we gaan zorgen dat die ochtenddip... Nou, die donderdagmorgenochtenddip... Die vind ik al wat minder zwaar dan die van maandag, hè? Ja. Betekent dat we nog één dagje en dan weekend hebben. Dus... Dan gaat het wel goed komen. Tot 12 uur ben ik in ieder geval bij je. Krijnen op je apparaat. Nu met Phil Collins en Studio

Phil Collins in Susu Studio. En wat betekent Susu Studio eigenlijk? Helemaal niets. Nee, is gewoon een fantasiewoordje wat hij heeft gebruikt omdat hij iets leuks wilde in dit plaatje. Ja, heeft wel zelf alle drums en percussie ingespeeld in de jaren 80 van deze plaat. Phil Collins.

Train en drive-by, dat is een beetje. Ja, je bent een beetje gewend hier bij RTV Parks. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Komen gewoon de allerbeste hits voorbij. En je nieuws vind je ook. Ga maar eens eventjes naar rtvparkstad.nl. Daar vind je alle nieuwsberichten van Parkstad en omstreken. Nu Carlos Santana, de man die wat eigenlijk heel erg bekend staat om zijn gitaarwerk. Een van de beroemde gitaristen van de wereld. Deed deze samen met Wop Thomas. En ze hebben het over Smooth.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Automobilisten van en naar Parkstad moeten dit najaar rekening houden met meerdere snelwegafsluitingen. De A76 tussen Kerensheide en Nut richting Heerlen is dicht van 25 tot 29 september en opnieuw van 2 tot 5 oktober. Tussen Den Essen en Simpelveld krijgt het asfalt onderhoud en een beschermde coating. Ook de A79 richting Maastricht gaat tussen Hulsberg en Kruisdonk dicht van vrijdag 16 tot maandagochtend 19 oktober. Rijkswaterstaat waarschuwt voor omleidingen en extra reistijd. 9 woningcorporaties en huurdersorganisaties in Parkstad roepen het kabinet op de winstbelasting voor corporaties af te schaffen. Volgens het regionale overleg huurdersorganisaties gaat jaarlijks straks ruim 1,5 miljard euro naar de belasting, terwijl landelijk 20 miljard tekort komt voor de woningbouwafspraken. De Parkstadse corporaties willen tot 2030 ruim 2,1 miljard euro investeren in onderhoud, verduurzaming en 3500 nieuwe woningen. Zonder lastenverlichting komen die plannen en betaalbare huren volgens hen verder onder druk. Leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Gerardus Majella in Hexenberg samelen 4 weken lang elektronisch afval in. De school doet met 9 andere Zuid-Limburgse basisscholen mee aan de e-waste race. De kinderen krijgen van RD4 les over hergebruik, waardevolle grondstoffen en het brandgevaar van verkeerd weggegooide batterijen. Inwoners kunnen oude elektrische apparaten aanmelden via e-wasterace.nl en de leerlingen halen die vervolgens thuis op. De winnende klas krijgt een schoolreis. Roda JC heeft op de laatste dag van de transferperiode 2 verdedigers aangetrokken. De 21-jarige centrale verdediger Luc Verheij komt over van VVV Venlo en tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen. Daarnaast huurt Roda de 20-jarige Portugese vleugelverdediger Guilherme Peixoto voor 1 seizoen van FC Twente. Beide spelers sluiten direct aan bij de selectie. Daar staat het vertrek van rechtsback J. Kruiver tegenover, die Roda na 79 wedstrijden heeft verlaten. Dan nog het weer. Vandaag overheerst in Parkstad de bewolking en valt af en toe regen of een bui. Later kan de zon even doorbreken en wordt het 22 graden. Morgen blijft het eerst meestal droog. Later volgen er weer buien en trekt de westenwind aan. Het wordt dan ongeveer 23 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ik vind het toch een beetje een apart duo, hè. Ik heb het over Elton John samen met Britney Spears en Hold Me Close. Zometeen komt een leuke verzoekje eraan. Ja, ze heeft hem aangevraagd. Uit Brunsum komt hij. Ga ik zo meteen erbij pakken. Maar eerst eventjes terug naar de jaren... Wat is het? Begin jaren 80 ongeveer, dacht ik. 10cc en Track Like Heart.

Maar ik heb het even opgezocht. Het was precies 1978. 10cc, Drag Like Holiday. En het blijft ontzettend lekker. Nou ja, deze werd aangevraagd. Uit Brunsum. Leni, jump around.

All Saints and Pure Shores. Even kijken. Dat gaan we zo meteen nog eventjes doen. Ik heb zo meteen nog wat lekkers voor je klaarstaan. Wat dacht je van Billy Ocean en Caribbean Queen? Maar eerst even deze uit de jaren 80. In Excess and Need You Tonight.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. Gisteravond werden er meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Hij mag zich gedurende 14 dagen niet vertonen in Overasselt. De maatregel is genomen op gezag van de burgemeester van de gemeente Heumen. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Bij de woning schoten ze de bewaker dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
12: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
12: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
16: Met Arno Krijnen.

Christina Aguilera, Maya, Pink en Lil' Kim. Zij waren een beetje de dames van Lady Marmalade. Het is eigenlijk een oud nummer, volgens mij, van Patti LaBelle in haar groepje. Hè? Ja. Hey, ik had het je beloofd, uit de jaren 80. Billy Ocean, Caribbean Queen, No More Love, On The One. En dat allemaal tussen haakjes.

Annie Lennox en No More I'll Love You. Zij is eigenlijk de ene helft van de Eurythmics. Die andere helft is Dave Stewart. Ja, die twee waren de Eurythmics. Ga ik binnenkort ook nog eventjes erbij pakken. Lijkt me wel leuk, hè? Ja, waarom ook niet? Hey, tot 12 uur ben ik bij je. Met ongelofelijke lekkere muziek. Zometeen komt hij eraan. Mark

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een velg heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Automobilisten van en naar Parkstad moeten dit najaar rekening houden met meerdere snelwegafsluitingen. De A76 tussen Kerensheide en Nut richting Heerlen is dicht van 25 tot 29 september en opnieuw van 2 tot 5 oktober. Tussen Ten Essen en Simpelveld krijgt het asfalt onderhoud en een beschermde coating. Ook de A79 richting Maastricht gaat tussen Hulsberg en Kruisdonk dicht van vrijdag 16 tot maandagochtend 19 oktober. Rijkswaterstaat waarschuwt voor omleidingen en extra reistijd. 9 woningcorporaties en huurdersorganisaties in Parkstad roepen het kabinet op de winstbelasting voor corporaties af te schaffen. Volgens het regionale overleg huurdersorganisaties gaat jaarlijks straks ruim 1,5 miljard euro naar de belasting, terwijl landelijk 20 miljard tekort komt voor de woningbouwafspraken. De Parkstadse corporaties willen tot 2030 ruim 2,1 miljard euro investeren in onderhoud, verduurzaming en 3500 nieuwe woningen. Zonder lastenverlichting komen die plannen en betaalbare huren volgens hen verder onder druk. Leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Gerardus Majella in Hexenberg samelen 4 weken lang elektronisch afval in. De school doet met 9 andere Zuid-Limburgse basisscholen mee aan de e-waste race. De kinderen krijgen van RD4 les over hergebruik, waardevolle grondstoffen en het brandgevaar van verkeerd weggegooide batterijen. Inwoners kunnen oude elektrische apparaten aanmelden via e-wasterace.nl en de leerlingen halen die vervolgens thuis op. De winnende klas krijgt een schoolreis. Roda JC heeft op de laatste dag van de transferperiode 2 verdedigers aangetrokken. De 21-jarige centrale verdediger Luc Verheij komt over van VVV Venlo en tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen. Daarnaast huurt Roda de 20-jarige Portugese vleugelverdediger Guilherme bij Shoto voor 1 seizoen van FC Twente. Beide spelers sluiten direct aan bij de selectie. Daar staat het vertrek van rechtsback J. Kruiver tegenover, die Roda na 79 wedstrijden heeft verlaten. Dan nog het weer. Vandaag overheerst in Parkstad de bewolking en valt af en toe regen of een bui. Later kan de zon even doorbreken en wordt het 22 graden. Morgen blijft het eerst meestal droog. Later volgen er weer buien en trekt de westenwind aan. Het wordt dan ongeveer 23 graden.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, ik denk dat je wel mag spreken over een echte rockchick uit Nederland. Dat zowel Anouk en Jerusalem, daar ging het dan over. En ik heb het je net gezegd, Mark Mosen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu 2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden, omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Wow!
9: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft niet in.
9: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Waar blijft de tijd? Ja, dat weet ik ook niet waar de tijd blijft. Maar wij gaan. Het is tijd voor. Tijd goed in ieder geval geworden voor het programma. Broodje Mouw. Ja, sorry, ik zit nog heel even de knoppen terug. Alles weer naar mijn eigen voorkeuren. Preset, zoals dat heet. Terug te zetten. Dus ja, dat dus. Druk als goed is nu op deze knop.

gekomen uit de tropen, zou ik haast willen zeggen. Want wat was het warm in Zuid-Frankrijk deze zomer. Ongelooflijk. Daar heb ik hem meegenomen. En dat wordt een grote hit. Heerlijk. Leuk om mee te maken dit. DJ Goya en Michiko op RTV Parkstad. De 20 minuten hits hoor je zo meteen.

0: Het is Sonic uit de late 90s of de early zeros. Was dit nou volgens mij 2000, hè, of niet? Ja, ik dacht het ook, 2000. Af, hè. Sonic, It Feels So Good, German Stewart daarvoor. Ik zie wat leuke dingen voorbij komen hier. R.E.M., Shiny Happy People. Chris, ga ik voor je regelen. Mariette wil graag Pharrell horen met Happy. Heb ik ook al op een lijstje staan, Mariette. Blijf erbij. Die hoor je overigens over kleine 5 minuutjes al. Dus ik zou de radio gewoon lekker aan laten staan, Mariette. Even kijken, wat hebben we nog meer hier? Time Flies. Oh, leuk. Nou, laat er een maand staan. Je hoort ze zo meteen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Automobilisten van en naar Parkstad moeten dit najaar rekening houden met meerdere snelwegafsluitingen. De A76 tussen Kerensheide en Nut richting Heerlen is dicht van 25 tot 29 september en opnieuw van 2 tot 5 oktober. Tussen Ten Essen en Simpelveld krijgt het asfalt onderhoud en een beschermde coating. Ook de A79 richting Maastricht gaat tussen Hulsberg en Kruisdonk dicht van vrijdag 16 tot maandagochtend 19 oktober. Rijkswaterstaat waarschuwt voor omleidingen en extra reistijd. 9 woningcorporaties en huurdersorganisaties in Parkstad roepen het kabinet op de winstbelasting voor corporaties af te schaffen. Volgens het regionale overleg huurdersorganisaties gaat jaarlijks straks ruim 1,5 miljard euro naar de belasting, terwijl landelijk 20 miljard tekort komt voor de woningbouwafspraken. De Parkstadse corporaties willen tot 2030 ruim 2,1 miljard euro investeren in onderhoud, verduurzaming en 3500 nieuwe woningen. Zonder lastenverlichting komen die plannen en betaalbare huren volgens hen verder onder druk. Leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Gerardus Majella in Hexenberg samelen 4 weken lang elektronisch afval in. De school doet met 9 andere Zuid-Limburgse basisscholen mee aan de e-waste race. De kinderen krijgen van RD4 les over hergebruik, waardevolle grondstoffen en het brandgevaar van verkeerd weggegooide batterijen. Inwoners kunnen oude elektrische apparaten aanmelden via e-wasterace.nl en de leerlingen halen die vervolgens thuis op. De winnende klas krijgt een schoolreis. Roda JC heeft op de laatste dag van de transferperiode 2 verdedigers aangetrokken. De 21-jarige centrale verdediger Luc Verheij komt over van VVV Venlo en tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen. Daarnaast huurt Roda de 20-jarige Portugese vleugelverdediger Guilherme Peixoto voor 1 seizoen van FC Twente. Beide spelers sluiten direct aan bij de selectie. Daar staat het vertrek van rechtsback J. Kruiver tegenover, die Roda na 79 wedstrijden heeft verlaten. Dan nog het weer. Vandaag overheerst in Parkstad de bewolking en valt af en toe regen of een bui. Later kan de zon even doorbreken en wordt het 22 graden. Morgen blijft het eerst meestal droog. Later volgen er weer buien en trekt de westenwind aan. Het wordt dan ongeveer 23 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Kom binnen.
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAFT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-Brakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
4: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Oftewel de Otara Miljonairsclub. Dat is het, zeg maar, als je de afkorting, als je de naam even voluit schrijft. Ja, goed. Suze Freek daarvoor, ken je dat gevoel? Welkom, 10 over 1 geweest, deel 2 van Broodje Mouw, de lunchshow. Tot 2 uur vanmiddag. We zeggen...
1: Goedemiddag.
0: Aan de andere kant van de radio.

0: Zo, ik denk we doen hem even tot aan het gaatje. Jessica, how will I know op Echte Vparkstad. Ook een One Day Fly. Ja, we kunnen een One Day Fly top 50 gaan maken volgens mij. Is misschien wel een leuk, allemaal eendagsvliegjes. How will I know op Echte Vparkstad. Somber daarvoor, Homewrecker en ook Ilse de Lange, The Great Escape. Dit is Echte Vparkstad wat je op hebt staan. Op de 89.2 of via het World Wide Web. En dan nu, ah, wat mooi.
1: Dan is het nu tijd voor de onthaastplaat.
0: Coldplay, Everyday Life, broodje mouwen.

0: Het is Lost Frequencies and The Feeling. Bijna half twee, 20 minuten hit zometeen.
1: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde?
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Automobilisten van en naar Parkstad moeten dit najaar rekening houden met meerdere snelwegafsluitingen. De A76 tussen Kerensheide en Nut richting Heerlen is dicht van 25 tot 29 september en opnieuw van 2 tot 5 oktober. Tussen Den Essen en Simpelveld krijgt het asfalt onderhoud en een beschermde coating. Ook de A79 richting Maastricht gaat tussen Hulsberg en Kruisdonk dicht van vrijdag 16 tot maandagochtend 19 oktober. Rijkswaterstaat waarschuwt voor omleidingen en extra reistijd. 9 woningcorporaties en huurdersorganisaties in Parkstad roepen het kabinet op de winstbelasting voor corporaties af te schaffen. Volgens het regionale overleg huurdersorganisaties gaat jaarlijks straks ruim 1,5 miljard euro naar de belasting, terwijl landelijk 20 miljard tekort komt voor de woningbouwafspraken. De Parkstadse corporaties willen tot 2030 ruim 2,1 miljard euro investeren in onderhoud, verduurzaming en 3500 nieuwe woningen. Zonder lastenverlichting komen die plannen en betaalbare huren volgens hen verder onder druk. Leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Gerardus Majella in Hexenberg samelen 4 weken lang elektronisch afval in. De school doet met 9 andere Zuid-Limburgse basisscholen mee aan de e-waste race. De kinderen krijgen van RD4 les over hergebruik, waardevolle grondstoffen en het brandgevaar van verkeerd weggegooide batterijen. Inwoners kunnen oude elektrische apparaten aanmelden via e-wasterace.nl en de leerlingen halen die vervolgens thuis op. De winnende klas krijgt een schoolreis. Roda JC heeft op de laatste dag van de transferperiode 2 verdedigers aangetrokken. De 21-jarige centrale verdediger Luc Verheij komt over van VVV Venlo en tekent in Kerkrade voor 2 seizoenen. Daarnaast huurt Roda de 20-jarige Portugese vleugelverdediger Guilherme bij Xhotu voor 1 seizoen van FC Twente. Beide spelers sluiten direct aan bij de selectie. Daar staat het vertrek van rechtsback J. Kruiver tegenover, die Roda na 79 wedstrijden heeft verlaten. Dan nog het weer. Vandaag overheerst in Parkstad de bewolking en valt af en toe regen of een bui. Later kan de zon even doorbreken en wordt het 22 graden. Morgen blijft het eerst meestal droog. Later volgen er weer buien en trekt de westenwind aan. Het wordt dan ongeveer 23 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

Het is Kensington op Echte Verparkstad en Done With It uit 2015 alweer. Ook Baby Rexha en New Religion daarvoor. Nou ja, jongens, hey, New Religion, hè? Ja, het is bijna 2 uur. Erik die neemt het roer zo meteen over. In de middag helpt hij je door. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zit nou even op de dingen te kijken. Het is 3 september vandaag. Ja, over 4 maanden hebben we alles weer gehad, hè. Dan staat die boom weer buiten, dus... Temperatuur, beetje regenachtig. Sfeertje? Ja, sfeertje.

0: Of was een beetje weer in het sfeertje te komen. Waarom ook niet de heerlijke 1992 weer. All Alone on Christmas. Darlene Love op Echt TV Park zat. Ja, en deze jingle daarna maakt het af.
1: Je zomer is RTV Park.
0: Nou, veel plezier met Erik. Morgenmiddag om 12.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Carwash keeps you moving.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van 2 geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
15: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
14: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

Lou Gramm en zijn band Foreigner. Hij wil eigenlijk een rockband zijn, maar hij was gewoon een prachtige balladzinger. Heerlijk. I Wanna Know What Love Is hier op RTV Park. Zat net na 2 uur. Goedemiddag trouwens. Donderdag inmiddels alweer. Het is 3 september, Wildlife Day. Heb je dat gedaan? Nee? Oké.

0: draaide daarvoor. Oh, lekker hoor. Self-Aware, Temper City. Het zijn de hits van jouw RTV Parkstad. Wil je alles over ons weten? Nou, altijd een goede tip om onze socials in de gaten te houden. Lukt dat om wat voor reden dan ook niet? Dan kijk je gewoon op rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad. Dit is RTV Parkstad.

heeft de laatste tijd aardig wat hits achter zijn naam staan. Helemaal goed. Magical Mystical. Bij Ernst & Boon op RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. En het mooie is, daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Je zet de radio aan en wij bedienen je op.

Ghetto Superstar, that is what you are. Press Michael, ODB en Maya hier op de radio. Dit is RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. Leuk om samen onderweg te gaan. 20 minuten non-stop in Brussel vrij. En ik durf best wel even vooruit te kijken. Ik zie Agda de Munnik, maar ook, jawel, Rutger van Barneveld. Klaar voor een zwoele zomernacht. Na Shawn Mendes. You know.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Echocamacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: 10 jonge kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn genomineerd voor de Parkstad Limburgprijs 2026. De winnaar ontvangt €10.000 om het artistieke talent verder te ontwikkelen. De genomineerden zijn maximaal 35 jaar en hebben een professionele kunstopleiding afgerond. Hun werk is vanaf 22 november te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in Schunk Museum in Heerlen. Op 23 januari wordt daar de winnaar bekendgemaakt. De kunstprijs bestaat dit jaar 30 jaar. Stichting Babyspullen houdt van vrijdag tot en met zondag een spoedinzameling in Heerlen voor gezinnen met geldproblemen. Gezocht worden schone en onbeschadigde babykleertjes tot en met maat 80, vooral de maten 74 en 80, en warme babydekens. Inleveren kan aan het burgemeester de Hesselenplein 26A, vrijdag van 7 tot 9, zaterdag van 10 tot 2 en zondag van 12 tot 2. Vrijwilligers sorteren de donaties en zorgen dat die bij gezinnen terechtkomen. Werknemers van wasserij Netlin in Hoensbroek leggen vandaag 24 uur het werk neer. Ook bij de vestiging in Elslo wordt gestaakt. Vakbond FNV eist 6% structurele loonsverhoging, automatische prijscompensatie en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers en CNV bereikten eerder een resultaat met onder meer 4,3% loonsverhoging. FNV vindt dat onvoldoende. Hoeveel medewerkers in Hoensbroek meedoen en welke gevolgen de actie heeft voor klanten is nog niet bekend. De Opvion-run in Heerlen verwacht dit jaar een recordaantal van ongeveer 3500 deelnemers. De 8e editie vindt zondag 13 september plaats met start en finish op het burgemeester van Grunsvenplein. Hardlopers kunnen kiezen uit 5 en 10 kilometer of de halve marathon. Daarnaast zijn er wandelroutes en een gratis kidsrun. Nieuw is een speciale wedstrijd voor toplopers op de 10 kilometer. Het evenement steunt dit jaar voor het eerst MetaKids. Dan nog het weer. De komende uren blijft het in Parkstad overwegend bewolkt met kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het vaak bewolkt en eerst meestal droog. Later volgen buien. Het wordt 23 tot 24 graden en opnieuw behoorlijk winderig.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

En dan te bedenken dat dit bandje gewoon uit Nederland komt, hè? The Good Man, Give It Up. En dit rippen, dat is dan ook alweer de opmaat naar een hit van Simply Red. Dus wat dat betreft was de cirkel weer helemaal rond. In 20 minuten, non-stop in Breuzelvrij. Wat er op zit en ligt uit trouwens ook nog in dit leuke lijstje. Hey, het is alweer bijna 3 uur op de radio. Heb ik er nog eentje voor je in dit uur. En dat is een fijne single van Alex Warren. Ordinary, nu op Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Parkstad.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het Commissariaat voor de Media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

Nieuwe hits, oude hits, je hoort ze allemaal door elkaar. We geven als het ware een flinke trap tegen de platenkast. Wat eruit valt, hoor je hier op de radio. What I Never Forget You van Afrojack. En dit was Deep Blue Something. En Breakfast at Tiffany's. Het is 3 uur geweest. Je luistert naar RTV Parkstad. Inmiddels alweer 3 september op de kalender. Verdorie, het gaat snel, hè?

classic op de radio. Put a little love for me. Delegation op RTV Park zat. Jouw hit, jouw nieuws, je hoort het hier voorbij komen. Wil je alles over ons weten, dan is het makkelijkst om onze socials te volgen. TikTok, we hebben Instagram, Facebook en al wat iets meer zijn. Of je komt langs op de website www.rtvparkstad.nl. En dan hoor je nu Bruno Mars.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal of Formule 1 reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: De spanning, de ontlading,
8: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: 10 jonge kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn genomineerd voor de Parkstad Limburgprijs 2026. De winnaar ontvangt €10.000 om het artistieke talent verder te ontwikkelen. De genomineerden zijn maximaal 35 jaar en hebben een professionele kunstopleiding afgerond. Hun werk is vanaf 22 november te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in Schunk Museum in Heerlen. Op 23 januari wordt daar de winnaar bekendgemaakt. De kunstprijs bestaat dit jaar 30 jaar. Stichting Babyspullen houdt van vrijdag tot en met zondag een spoedinzameling in Heerlen voor gezinnen met geldproblemen. Gezocht worden schone en onbeschadigde babykleertjes tot en met maat 80, vooral de maten 74 en 80, en warme babydekens. Inleveren kan aan het burgemeester de Hesseleplein 26A, vrijdag van 7 tot 9, zaterdag van 10 tot 2 en zondag van 12 tot 2. Vrijwilligers sorteren de donaties en zorgen dat die bij gezinnen terechtkomen. Werknemers van wasserij Netlin in Hoensbroek leggen vandaag 24 uur het werk neer. Ook bij de vestiging in Elslo wordt gestaakt. Vakbond FNV eist 6% structurele loonsverhoging, automatische prijscompensatie en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers en CNV bereikten eerder een resultaat met onder meer 4,3% loonsverhoging. FNV vindt dat onvoldoende. Hoeveel medewerkers in Hoensbroek meedoen en welke gevolgen de actie heeft voor klanten is nog niet bekend. De Opvion Run in Heerlen verwacht dit jaar een recordaantal van ongeveer 3500 deelnemers. De 8e editie vindt zondag 13 september plaats met start en finish op het burgemeester van Grunsvenplein. Hardlopers kunnen kiezen uit 5 en 10 kilometer of de halve marathon. Daarnaast zijn er wandelroutes en een gratis kids run. Nieuw is een speciale wedstrijd voor toplopers op de 10 kilometer. Het evenement steunt dit jaar voor het eerst MetaKids. Dan nog het weer. De komende uren blijft het in Parkstad overwegend bewolkt met kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het vaak bewolkt en eerst meestal droog. Later volgen buien. Het wordt 23 tot 24 graden en opnieuw behoorlijk winderig.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: minuten non-stop van Brussel vrij. We hadden Enrique Iglesias met Kelisa Not in Love. Wat ook nog The Boy, My Body Isn't Ready. Van Somber, The Chimes en Tizio en Come Along. Dat was een tijd geleden.
1: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
0: Oh, lekker zeg. 20 minuten non-stop van Brussel vrij. Doen we in het volgende uur opnieuw. Maar dan ben ik er even niet bij. Ik spreek je morgenmiddag graag weer vanaf een uur of twee. Tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Nu al zin in. Fix What You Did and Break, Nate Smith.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: Kom binnen.
6: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
12: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
13: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
14: En papa durft er niet in.
13: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.
17: Met Richard Rechts.

aan. Terwijl Ray, de rapper, nog steeds actief is. En de zangeres wel eens verwisseld wordt van een oude naar een nieuwe. En dan weer een andere. Dus als optreden is het misschien wel een beetje een verrassing wie de zangeres is van Tour Limited van die avond.

Morgan Wallen en Love Somebody. De spreuk gaat inderdaad over het plannen. Slecht plannen, niet goed plannen. En wat doe je er tegen? Daar komt ie. Ik ben niet slecht in plannen. Ik ben goed in het improviseren

0: Pink deed het samen met Lily en True Love. Echte liefde op de Limburgse radio. Zometeen de nieuwsredactie van Parkstad. Zij weten wat er is gebeurd in Parkstad. En natuurlijk wat het weer gaat worden van vanavond en morgen. Komt eraan. En daarna, je oortjes worden weer verwend. Anouk, Temper City en De La Soul met Ring Ring Ring. Zometeen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: 10 jonge kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn genomineerd voor de Parkstad Limburgprijs 2026. De winnaar ontvangt 10.000 euro om het artistieke talent verder te ontwikkelen. De genomineerden zijn maximaal 35 jaar en hebben een professionele kunstopleiding afgerond. Hun werk is vanaf 22 november te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in Schunk Museum in Heerlen. Op 23 januari wordt daar de winnaar bekendgemaakt. De kunstprijs bestaat dit jaar 30 jaar. Stichting Babyspullen houdt van vrijdag tot en met zondag een spoedinzameling in Heerlen voor gezinnen met geldproblemen. Gezocht worden schone en onbeschadigde babykleertjes tot en met maat 80, vooral de maten 74 en 80, en warme babydekens. Inleveren kan aan het burgemeester de Hesseleplein 26A, vrijdag van 7 tot 9, zaterdag van 10 tot 2 en zondag van 12 tot 2. Vrijwilligers sorteren de donaties en zorgen dat die bij gezinnen terechtkomen. Werknemers van wasserij Netlin in Hoensbroek leggen vandaag 24 uur het werk neer. Ook bij de vestiging in Elslo wordt gestaakt. Vakbond FNV eist 6% structurele loonsverhoging, automatische prijscompensatie en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers en CNV bereikten eerder een resultaat met onder meer 4,3% loonsverhoging. FNV vindt dat onvoldoende. Hoeveel medewerkers in Hoensbroek meedoen en welke gevolgen de actie heeft voor klanten is nog niet bekend. De Opvion Run in Heerlen verwacht dit jaar een recordaantal van ongeveer 3500 deelnemers. De 8e editie vindt zondag 13 september plaats met start en finish op het burgemeester van Grunsvenplein. Hardlopers kunnen kiezen uit 5 en 10 kilometer of de halve marathon. Daarnaast zijn er wandelroutes en een gratis kids run. Nieuw is een speciale wedstrijd voor toplopers op de 10 kilometer. Het evenement steunt dit jaar voor het eerst MetaKids. Dan nog het weer. De komende uren blijft het in Parkstad overwegend bewolkt met kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het vaak bewolkt en eerst meestal droog. Later volgen buien. Het wordt 23 tot 24 graden en opnieuw behoorlijk winderig.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Anouk en Modern World, met daarvoor Tampa City en De La Soul. Dat waren de hitjes die zojuist hoorden. We gaan even kijken wat gebeurt op deze 3 september. Maar dan wel een tijdje geleden. Nou, Circus Larousse in Parkstad.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het Franse circusgezelschap bracht tijdens Couture Nova een adembenemende voorstelling ten gehore en ten zien op de planken, wat zorgde voor een uitgekochte theaterzaal in Heerlen.

Helaas, ze zijn te vroeg overleden. Avicii, wat heeft hij toch? Of wat kon hij dan nog een heleboel leuke platen maken als hij nog langer leefde? Maar goed, als. Zometeen natuurlijk deel 2 van de Middagshow. En dat betekent Armin van Buuren op de radio. Maar ook Justin Bieber. Dat hoor je na 5 uur. Maar eerst nog even, aha. Hey yo, Mitsutachi.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: voor Parkstad.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie van Uber-taxis staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. Het weer, vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
10: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Richard Reggers.

0: Armin van Buren deed het tezamen met James Newman en Therapy. Met de voornaam Justin Bieber. En die deed het ook weer met iemand, namelijk Nicki Minaj. Met Beauty and the Beat. En daarmee beginnen we dus deel 2 van de middagshow op deze donderdag 3 september. Het mooie is, de donderdag zit er toch wel voor heel veel mensen op. Moest je werken tot 5 uur? Nou, het is al bijna 4:15. Hoogste tijd voor de vertrekken.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreuk van vandaag. En natuurlijk ook een feitje uit ons eigen

Cameron Wetgap en de Kingdom of Fear uit de hitparade, vrienden. En misschien heb je hem gehoord, hè? Het tegeltje van vandaag, de spreuk, gaat over het plannen of niet juist plannen. Maar wat kun je er tegen doen? Of wat is je excuus? Staan op het tegeltje, hoor je zometeen.

Tony Esposito met inderdaad Kalimba de Luna. Lekker zomerse plaat. Het is hoog tijd voor Tegeltje. Afdeling plannen, daar komt ie. Ik ben niet slecht in plannen. Ik ben goed in improviseren.

0: Oh, die heb ik gehoord. Het is wel leuk van weer eens terug te horen. Zometeen de nieuwsredactie zitten klaar. Dus ze weten wat allemaal gebeurd is in Barkstad. Maar ook het weer, dat komt er zometeen aan. En natuurlijk ook lekker hit Tiësto, Metro Station, Sambré. Maar ook 18 Maas komt eraan. Zometeen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
13: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
14: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad. 10 jonge kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn genomineerd voor de Parkstad Limburgprijs 2026. De winnaar ontvangt €10.000 om het artistieke talent verder te ontwikkelen. De genomineerden zijn maximaal 35 jaar en hebben een professionele kunstopleiding afgerond. Hun werk is vanaf 22 november te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in Schunk Museum in Heerlen. Op 23 januari wordt daar de winnaar bekendgemaakt. De kunstprijs bestaat dit jaar 30 jaar. Stichting Babyspullen houdt van vrijdag tot en met zondag een spoedinzameling in Heerlen voor gezinnen met geldproblemen. Gezocht worden schone en onbeschadigde babykleertjes tot en met maat 80, vooral de maten 74 en 80, en warme babydekens. Inleveren kan aan het burgemeester de Hesselenplein 26A, vrijdag van 7 tot 9, zaterdag van 10 tot 2 en zondag van 12 tot 2. Vrijwilligers sorteren de donaties en zorgen dat die bij gezinnen terechtkomen. Werknemers van wasserij Netlin in Hoensbroek leggen vandaag 24 uur het werk neer. Ook bij de vestiging in Elslo wordt gestaakt. Vakbond FNV eist 6% structurele loonsverhoging, automatische prijscompensatie en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers en CNV bereikten eerder een resultaat met onder meer 4,3% loonsverhoging. FNV vindt dat onvoldoende. Hoeveel medewerkers in Hoensbroek meedoen en welke gevolgen de actie heeft voor klanten is nog niet bekend. De Opvion-run in Heerlen verwacht dit jaar een recordaantal van ongeveer 3500 deelnemers. De 8e editie vindt zondag 13 september plaats met start en finish op het burgemeester van Grunsvenplein. Hardlopers kunnen kiezen uit 5 en 10 kilometer of de halve marathon. Daarnaast zijn er wandelroutes en een gratis kidsrun. Nieuw is een speciale wedstrijd voor toplopers op de 10 kilometer. Het evenement steunt dit jaar voor het eerst MetaKids. Dan nog het weer. De komende uren blijft het in Parkstad overwegend bewolkt met kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het vaak bewolkt en eerst meestal droog. Later volgen buien. Het wordt 23 tot 24 graden en opnieuw behoorlijk winderig.
15: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: samen met Karen G. En Don't Be Shy. Daarvoor Metro Station, Sambre en Artemas. En dat waren iets die je zojuist hoorde. We gaan even kijken wat vandaag gebeurt op deze 3 september. Er was nogal wat discussie bij scholieren. Flinke discussie.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Er ontstond veel lokale media-aandacht nadat bleek dat op de middelbare scholen in de regio Parkstad de toegangsdeuren van toiletgroepen waren verwijderd. En om vandalisme en stiekem vapen tegen te gaan, wat leidde natuurlijk tot een stevige discussie over Pride.

Een zomerse Gloria Estefan met de Miami Sound Machine en de conga. En een applaus is natuurlijk veel gratis. Vrienden, het zit erop voor de middagshow. Maar morgen, ja, dan doen we officieel de middagborrel open en Parkstad. En natuurlijk ook het weekend. Dat komt eraan morgen bij de middagshow. Tot dan.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De jongen noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden. En Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

Kijk op tritonmarketing.nl. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: 10 jonge kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn genomineerd voor de Parkstad Limburgprijs 2026. De winnaar ontvangt €10.000 om het artistieke talent verder te ontwikkelen. De genomineerden zijn maximaal 35 jaar en hebben een professionele kunstopleiding afgerond. Hun werk is vanaf 22 november te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in Schunk Museum in Heerlen. Op 23 januari wordt daar de winnaar bekendgemaakt. De kunstprijs bestaat dit jaar 30 jaar. Stichting Babyspullen houdt van vrijdag tot en met zondag een spoedinzameling in Heerlen voor gezinnen met geldproblemen. Gezocht worden schone en onbeschadigde babykleertjes tot en met maat 80, vooral de maten 74 en 80, en warme babydekens. Inleveren kan aan het burgemeester de Hesseleplein 26A, vrijdag van 7 tot 9, zaterdag van 10 tot 2 en zondag van 12 tot 2. Vrijwilligers sorteren de donaties en zorgen dat die bij gezinnen terechtkomen. Werknemers van wasserij Netlin in Hoensbroek leggen vandaag 24 uur het werk neer. Ook bij de vestiging in Elslo wordt gestaakt. Vakbond FNV eist 6% structurele loonsverhoging, automatische prijscompensatie en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers en CNV bereikten eerder een resultaat met onder meer 4,3% loonsverhoging. FNV vindt dat onvoldoende. Hoeveel medewerkers in Hoensbroek meedoen en welke gevolgen de actie heeft voor klanten is nog niet bekend. De Opvion Run in Heerlen verwacht dit jaar een recordaantal van ongeveer 3500 deelnemers. De 8e editie vindt zondag 13 september plaats met start en finish op het burgemeester van Gunsvenplein. Hardlopers kunnen kiezen uit 5 en 10 kilometer of de halve marathon. Daarnaast zijn er wandelroutes en een gratis kids run. Nieuw is een speciale wedstrijd voor toplopers op de 10 kilometer. Het evenement steunt dit jaar voor het eerst MetaKids. Dan nog het weer. De komende uren blijft het in Parkstad overwegend bewolkt met kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het vaak bewolkt en eerst meestal droog. Later volgen buien. Het wordt 23 tot 24 graden en opnieuw behoorlijk winderig.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de jongen werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de jongen nooit levensbedreigende incidenten geweest, en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet, en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd, en het is de tweede keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden. Het weer, bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
10: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over de...

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de schade Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu vier machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Kom binnen.
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Gia.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: 10 jonge kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg zijn genomineerd voor de Parkstad Limburgprijs 2026. De winnaar ontvangt €10.000 om het artistieke talent verder te ontwikkelen. De genomineerden zijn maximaal 35 jaar en hebben een professionele kunstopleiding afgerond. Hun werk is vanaf 22 november te zien tijdens een gezamenlijke tentoonstelling in Schunk Museum in Heerlen. Op 23 januari wordt daar de winnaar bekendgemaakt. De kunstprijs bestaat dit jaar 30 jaar. Stichting Babyspullen houdt van vrijdag tot en met zondag een spoedinzameling in Heerlen voor gezinnen met geldproblemen. Gezocht worden schone en onbeschadigde babykleertjes tot en met maat 80, vooral de maten 74 en 80, en warme babydekens. Inleveren kan aan het burgemeester de Hesseleplein 26A, vrijdag van 7 tot 9, zaterdag van 10 tot 2 en zondag van 12 tot 2. Vrijwilligers sorteren de donaties en zorgen dat die bij gezinnen terechtkomen. Werknemers van wasserij Netlin in Hoensbroek leggen vandaag 24 uur het werk neer. Ook bij de vestiging in Elslo wordt gestaakt. Vakbond FNV eist 6% structurele loonsverhoging, automatische prijscompensatie en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Werkgevers en CNV bereikten eerder een resultaat met onder meer 4,3% loonsverhoging. FNV vindt dat onvoldoende. Hoeveel medewerkers in Hoensbroek meedoen en welke gevolgen de actie heeft voor klanten is nog niet bekend. De Opvion Run in Heerlen verwacht dit jaar een recordaantal van ongeveer 3500 deelnemers. De 8e editie vindt zondag 13 september plaats met start en finish op het burgemeester van Gunsvenplein. Hardlopers kunnen kiezen uit 5 en 10 kilometer of de halve marathon. Daarnaast zijn er wandelroutes en een gratis kids run. Nieuw is een speciale wedstrijd voor toplopers op de 10 kilometer. Het evenement steunt dit jaar voor het eerst MetaKids. Dan nog het weer. De komende uren blijft het in Parkstad overwegend bewolkt met kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het vaak bewolkt en eerst meestal droog. Later volgen buien. Het wordt 23 tot 24 graden en opnieuw behoorlijk winderig.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl. Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep 3/4 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat ON de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder, het Commissariaat voor de Media, vindt dat ON niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om ON uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Wow!
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durf je niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
10: Bij taxicentrale

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Det er fjernsyn, mand.
1: Hallo, hallo, hallo. We zijn on air. Welkom allemaal. De donderdagavond hier, Airbase Radio, RTV Parkstad. In de studio met Marco G, Polkolite en onze gast Chrissy. Hey, hallo Chrissy.
2: Hoi, dankjewel.
1: Ja, leuk dat je er weer bent. Wat gaan we vanavond krijgen? Beetje.
2: Sowieso. Ik ga gewoon met house beginnen en hoe het afloopt, dat zie ik dan wel.
1: Ja.
2: Maar ik denk wel
1: Kijk
2: misschien
1: maar.
2: Meer house, want ik heb genoeg nieuwe houseplaten.
1: Ja.
2: En dat, ik weet ook dat jullie dat liever hebben, dus.
1: Goed. Ja, het luistert, het klinkt beter over de radio voor de luisteraar.
2: Want ik denk ook die overgang naar house en techno soms is, ja, toch een beetje zo'n ene switch.
1: Ja, het is sneller en harder.
2: Ja.
1: De vorige set die je draaide, dat was echt de hard groove.
2: De hard groove, ja. Groovy techno.
1: Techno, ja, dat was ook wel lekker, hoor. Dus, dit keer lekker house.
2: Ja.
1: We zijn benieuwd. Ik zou zeggen, ik ga lekker starten.
2: Ja, dankjewel voor jullie uitnodiging.
1: Ja, graag gedaan.
2: Ja, let's go.
1: En je weet het, we zijn live op Facebook. En niet te vergeten, rtvparkstad.nl. En met Chrissy, 2 uur lang. Lekkere house muziek. Let's go.

Nightmares Radio. Met in de mix Chrissy. Speciaal een house setje voor Airbags Radio. We zijn straks terug in het tweede uur met nog meer house of techno. We gaan even kijken.

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: strakken zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Vanmorgen rond 7 uur vielen Belgische en Nederlandse agenten een loods in Pelt binnen. In de loods werd een werkend drugslab aangetroffen. Tegelijkertijd werd de woning van de verdachte uit Valkenswaard doorzocht. Daar werden verschillende goederen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van synthetische drugs. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G.'s schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022, toen ging het om 33 dagen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

En speciaal deze avond draait ze house. En ze is op vrijdag 18 september op de Cosmo Session in Nieuwenoor. Daar draait zij rauwe, diepe techno. Samen met Carlo en Julie. Check even 18 september Nieuwenoor. Maar speciaal deze avond draait ze house. Tot de klok van 10, Airbase Radio met Chrissy.

Dit was het dan. 2 uur Airbus Radio met Chrissy. En Chrissy draait ook op vrijdag 18 september. Het 5-jarig bestaan van Cosmo.

0: President Chris, Carlos and Julie. Daar gaan we ook naartoe, hè, Marco?
1: Als je dat maar weet.
0: Ja.
1: En zeker met Julie in de line-up, Carlos, Creos en Chrissy.
0: Ja, en Chrissy.

0: dit was het dan voor vandaag. Voor vanavond. We zijn volgende week terug met Dino, geloof ik.
1: Ja, Dino komt ouderwetse plaatjes draaien. Funky soul, had ik begrepen.
0: Fijne avond.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.

0: VTV Parkstad. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
3: 10 uur. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal arrestaties in verband met het gewelddelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Vluchten kunnen omgeleid worden, maar daarmee is het wezenlijke veiligheidsrisico volgens de organisatie niet weg. Deze waarschuwing komt nadat de Oekraïense president Zelensky gisteren luchtvaartmaatschappijen opriep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langer gaat, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn vier kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friezenveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van een van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, Je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sit, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker.
14: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gerrit Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaance vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden.